Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center in Lier en Heist op den Berg.
1: 24 hours a day. Christina. Every day. You.

0: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: 24 hours a day. Christina. Every day.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look. Every
1: heartbeat. Christina. You played a-

0: vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Callegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Callegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.callegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99. Callegato.
1: Christina.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Christina.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistoldenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina.

0: Wat ruikt dat lekker? Mmm, zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje. Wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet en keramisch.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Tuinrama, provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
2: Christina. Every hour. Every day.

0: waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Every heartbeat. Christina.

0: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Christina.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina, more music.

0: Christina Nieuws.
1: Rond deze tijd start er een nieuwe flitsmarathon. Het is een Europese actie. In meer dan 20 landen tegelijk controleert de politie 24 uur lang op overdreven snelheid. Je hoort Anne Berger van onze federale politie.
2: Dat betekent dat we dus extra controleren, niet alleen met de vaste camera's die er normaal staan, maar dus ook met mobiele ploegen. En we merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden.
1: Bij de vorige flitsmarathon in april reden bijna 45.000 mensen te snel. Landskampioen Club Brugge heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het klopte promovendus KV Kortrijk met 3-0. Onder meer Vetlessen, Forbes en Tressol die scoorden. Maar het kan nog beter, zegt clubspeler Joaquin Seys.
3: Redelijk wat kansen in het begin, dan krijgen ze ook wat kansen. Uiteindelijk gaan we met 1-0 de rust in en dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep en winnen comfortabel 3-0. Het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder boven sowieso. En beetje bij beetje worden we beter en willen we weer terug naar dat niveau dat we vorig seizoen in de play-offs halen. En nu moeten we dat zo snel mogelijk halen, want elke match telt.
1: Vanaf dit jaar vallen de play-offs weg. De competitie schakelt terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. En dan nog dit, een Belg heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Hij of zij is bijna 111 miljoen euro rijker. Opvallend, het is al de derde keer in iets meer dan 2 maanden dat een Belgische speler de jackpot wint. De winnaar gokte de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer bij temperaturen tot 31 graden. Volgende week blijft meestal zonnig, droog en zomers warm.

0: olie verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Every heartbeat.
3: Christina.

0: Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
1: Go.be.
2: Christina.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Loog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Loog. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Loog.
1: Christina Nieuws.
2: De politie houdt opnieuw een flitsmarathon, de 25ste al. Het is een Europese actie. In meer dan 20 landen tegelijk controleert de politie 24 uur lang op overdreven snelheid. Je hoort Anne-Berger van onze federale politie.
3: Dat betekent dat we dus extra controleren, niet alleen met de vaste camera's die er normaal staan, maar dus ook met mobiele ploegen. En we merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden.
2: Bij de vorige flitsmarathon in april reden bijna 45.000 mensen te snel. Spanje voert vanaf vandaag grenscontroles uit voor reizigers uit Italië. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. Aanleiding is de diplomatieke ruil tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Italië voerde toen grenscontroles in om een toestroom aan migranten te vermijden. En landskampioen Club Brugge heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het klopte promovendus KV Kortrijk met 3-0. Onder meer Vetlessen, Forbes en Tressol die scoorden. Maar het kan nog beter, zegt clubspeler Joaquin Seys.
4: Redelijk wat kansen in het begin, dan krijgen ze ook wat kansen. Uiteindelijk gaan we met 1-0 de rust in en dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep en winnen comfortabel 3-0. Het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder bouwen sowieso. En beetje bij beetje worden we beter en willen we weer terug naar dat niveau dat we vorig seizoen in de play-offs halen. En nu moeten we dat zo snel mogelijk halen, want elke match telt.
2: Vanaf dit jaar vallen de play-offs weg. De competitie schakelt terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer bij temperaturen tot 31 graden. Volgende week blijft meestal zonnig, droog en zomers warm.

0: Christina, regionaal.
1: Dit weekend is het Staatse kermis in de Heilige Hartstraat van Heist Station. Met op vrijdag 7 augustus bingoavond. Zaterdag 8 augustus mosselrestaurant, petanktoernooi. Coverband Elentriek en bal populair met DJ Jeff. Zondag 9 augustus ontbijtbuffet, dan Studio Movere. Loopkoers voor kinderen en kermisjogging. Lees meer op c-live.be.
2: Christina, every hour, every day.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistelbenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: De oom van de jongen van 7 in Merchten is aangehouden voor moord, dat bevestigt het parket. Volgens HLN gaf de man toe dat hij de jongen een pedagogische tik gaf, maar dat hij niet de intentie had om te doden. Voorlopig blijft er dan ook nog veel onduidelijkheid over wat er precies is gebeurd. De jongen kwam donderdag om door kindermishandeling. Journaliste Katrien Sales.
4: Op dit moment weten we zeker dat moeder en zoon een tweetal maand geleden zijn ingetrokken bij de broer van de moeder. We weten ook dat er nooit klachten of meldingen zijn geweest van intrafamiliaal geweld. En dat de mensen ook niet op de radar stonden van de jeugdparketten of de jeugddiensten.
3: Ook de moeder en de vriendin blijven aangehouden. Zij worden verdacht van schuldig verzuim. Het onderzoek loopt. Sinds 6 uur vanmorgen houdt de politie opnieuw een flitsmarathon, de 25e al. Het is een Europese actie. In meer dan 20 landen tegelijk controleert de politie 24 uur lang op overdreven snelheid. Je hoort Amberger van onze federale politie.
5: Dat betekent dat we dus extra controleren, niet alleen met de vaste camera's die er normaal staan, maar dus ook met mobiele ploegen. En we merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden.
3: Bij de vorige flitsmarathon in april reden bijna 45.000 mensen te snel. Spanje voert vanaf vandaag grenscontroles uit voor reizigers uit Italië. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. Aanleiding is de diplomatieke rel tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Italië voerde toen grenscontroles in om een toestroom aan migranten te vermijden. Landskampioen Club Brugge heeft zijn competitiestart niet gemist. Het won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Clubspeler Joaquin Seys.
6: Redelijk wat kansen in het begin, dan krijgen ze ook wat kansen. Uiteindelijk gaan we met 1-0 de rust in en dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep en winnen voor tabel 3-0. Het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder boven sowieso. En beetje bij beetje worden we beter en willen we weer terug naar dat niveau dat we vorig seizoen in de play-offs halen. En nu moeten we dat zo snel mogelijk halen, want elke match telt.
3: Vanaf dit jaar vallen de play-offs weg. De competitie schakelt terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. En dan nog dit. Een Belg heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Hij of zij is bijna 111 miljoen euro rijker. Opvallend, het is al de derde keer in iets meer dan 2 maanden dat een Belgische speler de jackpot wint. De winnaar gokte de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer. Temperaturen tot 31 graden dan. Volgende week blijft meestal zonnig, droog en zomers warm.

0: Christina, regionaal.
1: Het zomertoernooi van de Heijsche Tennisclub vindt plaats van 7 tot en met 16 augustus aan de Boonmarkt in Hallaar. Kom gezellig mee supporteren en u kan elke dag genieten van stoofvlees, friet, barbecue en de wijnbar. Van 7 tot en met 9 augustus zijn er mosselen. Vrijdag 14 augustus cocktailavond en toernooi 5. Zaterdag 15 augustus kampies, waarvoor u kan inschrijven bij de Heijsche TC.
2: 24 hours a day, Christina, every day.

0: jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: De oom van de jongen van 7 in Merchtem is aangehouden voor moord, dat bevestigt het parket. Volgens HLN gaf de man toe dat hij de jongen een pedagogische tik gaf, maar dat hij niet de intentie had om te doden. Voorlopig blijft er dan ook veel onduidelijkheid over wat er precies is gebeurd. De jongen van 7 kwam donderdag om door kindermishandeling. Journaliste Katrien Sales.
3: Op dit moment weten we zeker dat moeder en zoon een tweetal maand geleden zijn ingetrokken bij de broer van de moeder. We weten ook dat er nooit klachten of meldingen zijn geweest van intrafamiliaal geweld. En dat de mensen ook niet op de radar stonden van de jeugdparketten of de jeugddiensten.
2: Ook de moeder en de vriendin blijven aangehouden. Zij worden verdacht van schuldig verzuim. Het onderzoek loopt. In Vlaanderen is vorig jaar opnieuw bijna 190 hectare bos verdwenen of zo'n 265 voetbalvelden aan bomen. Dat blijkt uit cijfers die Groen heeft opgevraagd. Opvallend, er werd vooral bos gekapt in de steden. In de stad Antwerpen verdween bijna 50 hectare aan bos. Tegen 2030 wil de Vlaamse regering dat er zo'n 100.000 hectare bos bijkomt. Al maar meer mensen doen aan lange termijn sparen via tak 21 of tak 23 levensverzekeringen. Vorig jaar ging het om ruim 550.000 Belgen. Het zijn er 30.000 meer op 2 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die anders Kamerlid Arthur Orlean heeft opgevraagd. Dankzij lange termijn sparen krijg je per jaar zo'n €735 fiscaal voordeel. Maar opvallend, alleenstaanden zonder familie hebben daar geen recht op, zegt Orlean.
4: Dat is eigenlijk gewoon een hiaat in de wetgeving. Je moet een tweede begunstigde opschrijven voor het geval dat jij overlijdt. Mag die tweede begunstigde, dat mag niet eender wie zijn. Dat moet ofwel een wettelijke echtgenoot zijn, ofwel een broer of een zus. Maar alleenstaanden die geen familie meer hebben, die vallen dus uit de boot. En het is ook vooral onrechtvaardig.
2: Bevoegd minister Jan Bon bekijkt of de regels aangepast kunnen worden. In Ceuta, dat is het Spaanse deel in het noorden van Marokko, zijn nu al minstens 141 doden gevallen sinds de massale toestroom van migranten vorige week. Dat melden Marokkaanse mensenrechtenorganisaties. Eerder was er nog sprake van 88 doden. Vorige week probeerden meer dan 70.000 migranten Ceuta te bereiken. 70.000 van hen zijn intussen teruggestuurd naar Marokko. Mogelijk loopt de dodentol nog op. Landskampioen Club Brugge heeft zijn competitiestart niet gemist. Het won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Clubspeler Joaquin Seys.
5: Redelijk wat kansen in het begin, dan krijgen ze ook wat kansen. Uiteindelijk gaan we met 1-0 de rust in en dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep en winnen comfortabel 3-0. Het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder bouwen sowieso. En beetje bij beetje worden we beter en willen we weer terug naar dat niveau dat we vorig seizoen in de play-offs halen. En nu moeten we dat zo snel mogelijk halen, want elke match telt.
2: Want vanaf dit jaar vallen de play-offs weg. De competitie schakelt terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer bij temperaturen tot 31 graden. Volgende week blijft meestal zonnig, droog en zomers warm.
1: Christina, een hele zomer lang.

Het Show Boys waren dit met It's a Sin. En wat ons betreft, ik vind het echt geen zonde dat wij alweer samen zitten op zaterdagmorgen. Gezellig op de radio. En tof dat u voor ons heeft gekozen. Goedemorgen.

Je hoort hem niet zo vaak meer op de radio. En de Roots waren dit met een nummer uit de jaren 70 en de Jukebox Jive. Tijdens dit programma tussen nu en 12 besteden we ook extra aandacht aan de Watertoren van Heist, die maar liefst twee keer binnenkort avondopening houdt. Dus blijf hangen!

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerware, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldklei in Heist op den Berg. GVL Pro Center. GVL. Voor al je elektrische installatiematerialen en toebehoren. GVL. Voor installateurs en doe-het-zelvers. GVL Pro Center kan je op een vlotte, efficiënte manier helpen.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: En heb je overdag geen tijd? Geen probleem, dan kan je bestelde materialen ophalen wanneer het jou past. 24 uur op 24 via de pakketkluis. GVL. Kasteelstraat, Heist op den Berg. Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
2: Geniet nu van lekkere Zeeuwse mosselen à volonté voor maar 34 euro.
3: Christina

En dit ging over de Big Yellow Taxi. En in het kader van het Heist Joggingscriterium, waar maar liefst 9 verschillende joggings worden georganiseerd, met verschillende afstanden op verschillende plaatsen, kan je morgen alweer gaan deelnemen of gaan supporteren aan de Heistatie.

0: Zaterdag 29 augustus is er de 20e editie van Hestival. Wil jij het festival op een exclusieve manier beleven als VIP? Kies dan voor Hestival Deluxe en krijg toegang tot de lounge met prachtig uitzicht op het podium. Exclusieve zitplaatsen, uitgebreid buffet en premium sanitair. Bestel je deluxe tickets via hestival.be.
1: Christina.

Schilderen, tekenen, aquarellen in open lucht. En dit op de mooiste plekjes in de regio. Daar hebben wij het zo meteen over binnen een goede 10 minuutjes. Want dinsdag aanstaande staat er alweer wat geprogrammeerd voor u.

is mijn eis tot de merk, deelt ons mee. Dat er aanstaande dinsdag, en dan zijn we 11 augustus, ook alweer zomerschilderdagen doorgaan met verschillende kunstenaars. En u bent als toerist, als bezoeker ook van harte welkom in Vorselaar in de Linde.

Ja, was toen met een bijzonder goede meezinger. Dit nummer van Gloria Gaynor. Eind jaren 70, dag 79. I Will Survive. En dan gaan we even de prettige toeren, of de pittige toeren moet ik zeggen. Met Gordo en Reinier Zonneveld. Hier is I Want You, Loco.

0: Christina Nieuws.
1: In Vlaanderen is vorig jaar opnieuw bijna 190 hectare bos verdwenen of zo'n 265 voetbalvelden aan bomen. Dat blijkt uit cijfers die Groen heeft opgevraagd. Opvallend, er werd vooral bos gekapt in de steden. In de stad Antwerpen verdween bijna 50 hectare aan bos. Tegen 2030 wil de Vlaamse regering dat er zo'n 100.000 hectare aan bos bijkomt. Al maar meer mensen doen aan lange termijn sparen via tak 21 of tak 23 levensverzekeringen. Vorig jaar ging het om ruim 550.000 Belgen, 30.000 meer in 2 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die anders Kamerlid Arthur Orléans heeft opgevraagd. Dankzij lange termijn sparen krijg je per jaar zo'n €735 fiscaal voordeel. Maar opvallend, alleenstaande zonder familie hebben daar geen recht op, zegt Orléans.
2: Dat is eigenlijk gewoon een hiaat in de wetgeving. Je moet een tweede begunstigde opschrijven voor het geval dat jij overlijdt. Maar die tweede begunstigde, dat mag niet eender wie zijn. Dat moet ofwel een wettelijke echtgenoot zijn, ofwel een broer of een zus. Maar alleenstaanden die geen familie meer hebben, die vallen dus uit de boot. En het is ook vooral onrechtvaardig.
1: Bevoegd minister Jan Bon bekijkt of de regels aangepast kunnen worden. En tennis. Elise Mertens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales op het toernooi van Toronto in Canada. Mertens verloor van de Japanse Naomi Osaka in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-2. Osaka is de voormalige nummer 1 van de wereld. Ze staat nu 13e op de wereldranglijst. Mertens is 24ste. Het is zonnig en helder en maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
0: Zomerradio, Christina.

0: Animals, Turn the Lights Off. En over licht, over zonlicht gesproken. In deel 3 tussen 11 en 12 uur hebben wij het ook nog over zonsondergangen. En er zijn 2 avondopeningen dit jaar van de Watertoren.
1: Klein

0: waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Op 14, 15 en 16 augustus steken ze het vuur van de barbecue aan bij Calligato in het Bergbos in Heist. Je kan dan genieten van verschillende gerechten op de barbecue met bijpassende slaatjes à volonté aan €41 per persoon. Op 14 augustus is er eveneens de mogelijkheid om de Watertoren te bezoeken. Deze opent die avond uitzonderlijk zijn deuren. Graag vooraf reserveren via wijnbistro@calligato.be of op het nummer 0473 44 92

0: Tuindrama. Je vindt er alles om je tuin piekfijn in orde te brengen. Zitmaaiers, grasmachines, bosmaaiers, hakselaars, hoge drukreinigers. Alle soorten tuinmachines en tuingereedschap van topkwaliteit. Tuindrama, ook voor alle onderhoud en herstellingen.
1: Elk seizoen, Tuindrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuindrama.
0: Op de baan Heist-Westerlo.
2: Christina.
3: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

Deze track was dit met I'm Too Sexy. En misschien minder sexy, maar wel interessant om te weten, is dat er volgende week donderdagavond alweer een film in open lucht doorgaat. In Halaar, in het provinciaal Groendomein. Het is een samenwerking van de Averrechten met Zwaneberg. En het gaat over Autumn and the Black Jaguar. Een Vlaams gesproken film, eigenlijk toepasselijk. Interessant voor het hele gezin. Vanaf 19 uur tot 23 uur. En het gaat over een zeldzame gebeurtenis in het regenwoud van de Amazone. Maar meer erover en de praktische inlichtingen vind je op de web van Hijst op den Berg.

Berre was dit met Running. En van Vlaanderen gaan wij naar Nederland, naar Anouk luisteren. Een dame die heel wat goede nummers heeft uitgebracht. En ja, toch wel goed gescoord. En buiten dat een bijzonder goede, succesvolle zakenvrouw was. Hier is Anouk met Girl.

En we kregen ook nog een persberichtje binnen uit Putten. Want de gemeente Putten die wil absoluut bouwen aan een kindvriendelijke gemeente. Zij houden de komende weken een uitgebreide bevraging bij verschillende leeftijdscategorieën. Bij jongeren, bij kinderen, bij ouders. En het is de bedoeling om het label kind- en jeugdvriendelijk Putten te behalen. En vandaar deze enquête onder een brede laag van de bevolking.

0: Lazarons, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazarons is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazarons is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazarons heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazarons 015 75 64 91.
1: Bikecenter heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen...

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

samen naar 11 uur en gewoontegetrouw ga ik dan even naar buiten wat zuurstof snuiven en ook eens kijken hoe het met onze buur de Waterdoor is, waarover ik het uitgebreid ga hebben zo meteen het komende uurtje tussen 11 en 12. Tot zo.

0: opste in alle huishoudelektro, OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Steeds meer restaurants krijgen te maken met no-shows. Dat zijn klanten die last minute afzeggen of helemaal niet komen opdagen. Op 3 jaar tijd is het aantal met 40% gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Zenchef, het grootste reservatiesysteem van ons land. Horeca Vlaanderen betreurt de stijging. Matthias de Kaluwe.
2: Dat is enorm problematisch. Hè. Je voorziet je medewerkers op het aantal mensen dat gereserveerd hebben. Je hebt je producten aangekocht. Dat is eigenlijk allemaal voorzien. Als dan last minute mensen niet komen opdagen, dan zit je met enorm veel kosten. En die tafels nog gevuld krijgen die avond zelf, ja, dat is echt niet evident. Dat is echt niet leuk en heeft een grote financiële impact.
1: Bij gastronomische restaurants, zoals een sterrenzaak, ligt het aantal no-shows nog hoger. Het koppel dat afgelopen maandag dood werd teruggevonden in hun woning in Brugge stierf aan een overdosis, dat schrijft HLN. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Hun zoon van 14 vond hen terug op hun kamer. Volgens het onderzoek zijn er geen sporen van geweld gevonden. Ook de autopsie op de lichamen bracht geen duidelijkheid over de oorzaak. En onze Belgische voetbalclubs hebben al voor meer dan 268 miljoen euro aan spelers verkocht, halfweg de transferperiode. Dat is nu al het op twee na hoogste bedrag ooit en zo'n 110 miljoen euro minder dan vorig jaar, het recordjaar. De toptransfer deze zomer was die van Club Brugge-speler Christos Tsolis. Die ging voor een recordbedrag van 40 miljoen euro naar de Engelse kampioen Arsenal. In totaal verkocht club al voor zo'n 100 miljoen euro. Het is zonnig en helder, maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
0: Enjoy your summer.
1: Christina.

0: Amatory was dit met Always the Last to Know. En ik ben even naar buiten geweest, wat frisse lucht gaan snuiven. En ik heb gezien, onze buurman de Watertoren, die staat er blakend van gezondheid. In een goede conditie, straks meer erover.
1: You

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Saint Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Saint Niels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
1: De zomer van de slaap met mega zomerkoopjes bij Bosmans Slaapcomfort.
2: Bosmans Slaapcomfort.
1: Mega zomerkoopjes tot min 60% op heel wat topmerken, slaapsystemen en bedtextiel. Onze merken vernieuwen de collecties en wij vernieuwen onze toonzaal. De zomer van de slaap, dat is heerlijk genieten van oneindig veel acties en nieuwigheden bij Bosmans Slaapcomfort.
2: Bosmans Slaapcomfort.
1: Christina.

En de meeste streekgenoten die weten het, de Watertoren van Heistoldenberg is elk jaar geopend op 14 augustus, dit jaar dus volgende week vrijdag, voor een avondopening. Maar omwille van de zonsverduistering die plaatsvindt op woensdag 12 augustus, ook volgende week, is de Watertoren uitzonderlijk tweemaal geopend volgende week.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen. Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
1: Christina,

Volgende woensdag 12 augustus kan je dus een zonsverduistering bekijken van op de Heijse Watertoren. De volgende keer zal het pas binnen 55 jaar zijn. En dit jaar begint de zonsverduistering om 19:15. Dan schuift de maan voor de zon heel langzaam tot het een beetje donker wordt. En om 20:13 is er een volledige maximale bedekking. En dan wordt het beetje bij beetje weer terug lichter en lichter.

En als jij wat meer wil vernemen, wat meer wil lezen, exact over de openingsuren van de Heiste Watertoren en over de zonsverduistering, wel, dan kan je ook terecht op onze website c-live.be, want daar heeft onze redactiecollega Maurice een uitgebreid artikel over gebracht. En dat is de moeite waard om het even door te nemen.

Dit waren de boys van Five met When the Lights Go Out. En wij weten dat er een bepaalde heer, een bepaalde Harry Styles, graag over Amerika zingt. En nog meer in het bijzonder over die American Girls.

Voilà, en dit waren de Pussycat Dolls met Yeho, You Are My Destiny. De volgende bestemming is een toffe radiocollega. Dat is zometeen tussen 12 en 2 op de middag met Stijn Jacobs. En wij ontmoeten elkaar misschien wel volgende week live, jawel. Ofwel op woensdag, ofwel op vrijdagavond tijdens de avondopeningen van de Watertoren. Onze buur hier naast ons. Tot ziens.

0: Herenthal Systeemweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Steeds meer restaurants krijgen te maken met no-shows. Dat zijn klanten die last minute afzeggen of helemaal niet komen opdagen. Op 3 jaar tijd is het aantal met 40% gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Zenchef, het grootste reservatiesysteem van ons land. Horeca Vlaanderen betreurt de stijging. Matthias de Kaluwe.
4: Dat is enorm problematisch. Hè. Je voorziet je medewerkers op het aantal mensen dat gereserveerd hebben. Je hebt je producten aangekocht. Dat is eigenlijk allemaal voorzien. Als dan last minute mensen niet komen opdagen, dan zit je met enorm veel kosten. En die tafels nog gevuld krijgen die avond zelf, ja, dat is echt niet evident. Dat is echt niet leuk en heeft een grote financiële impact.
3: Bij gastronomische restaurants, zoals een sterrenzaak, ligt het aantal no-shows hoger. Het koppel dat de afgelopen maandag dood werd teruggevonden in hun woning in Brugge stierf aan een overdosis, dat schrijft HLM. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Hun zoon van 14 vond hen terug op hun kamer. Volgens het onderzoek zijn er geen sporen van geweld gevonden. Ook de autopsie op de lichamen bracht geen duidelijkheid over de oorzaak. In Marcinelle in Charleroi wordt vandaag de 70ste verjaardag van de mijnramp daar herdacht. Daarbij kwamen 262 mensen om het leven, onder hen heel wat Italianen. Premier Bart De Wever herdacht de aanslag op X. Hij noemt het een erfenis die we elke dag opnieuw moeten bewaken, zodat het nooit meer gebeurt.
5: 262 men and boys from Italy, Belgium and 10 other countries lost their lives. Marcinelle shook our community in Europe. To its core, safety regulations and labor standards were tightened. It is a legacy that we must safeguard every single day. Recent construction site fires in Antwerp and Brussels remind us that workers' safety is never something to be taken for granted.
3: Voor de start van de herdenking nam de politie ook verschillende antifascistische spandoeken en flyers in beslag. Activisten wilden zo protesteren tegen de komst van enkele Italiaanse extreemrechtse politici. In Japan is de dodentol na de zware aardbeving eind vorige maand opgelopen tot 38. Dat melden de lokale autoriteiten. Ruim 200 mensen raakten gewond, 23 onder hen zijn zwaar gewond. De schade is ook enorm. In totaal zijn zeker 18.000 woningen beschadigd geraakt. Meer dan 35.000 gezinnen zitten nog altijd zonder stroom. En zo'n 6.500 gezinnen kunnen nog altijd niet naar huis. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino komt opnieuw in opspraak. Volgens de Britse krant The Daily Telegraph zou hij zijn minares hebben omgekocht. Het gebeurde in 2016 toen hij nog secretaris-generaal van de Europese voetbalbond UEFA was. Infantino zou toen een affaire hebben gehad met een vrouw die ook werkte bij de UEFA. Die betaalde haar een ontslagvergoeding van 6 cijfers om de affaire te verbergen. Eerder kwam Infantino ook al in opspraak door zijn plannen om het WK-voetbal te verkopen. Vanmiddag zonnig en helder, maximaal tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maximaal tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
2: Het is zomer op je radio. Christina.

Altijd heel belangrijk in het leven de juiste kant te kiezen. Thought You Were On My Side. En Kirk Robin als opener voor op de middag op deze zaterdag 8 augustus. Dankjewel Jean-Paul voor Club Christina. Tot aan de klok van 2 uur blijf ik bij jou met de fijnste muziek. Wees welkom. Let's have

0: Heb jij een winkel en wist je dit al? Met Omnipos verkoop je heel makkelijk cadeaubonnen die door je klant zowel in je winkel als online kunnen gebruikt worden. Meer info op omnipos.be.
1: Christina.

De periode dat er heel veel Eurodance op de radio te beluisteren was, was dit een vrij mooie pop-sound uit het midden van de jaren 90. Mike and the Mechanics, ja, enkele leden van de groep Genesis die ook wel heel veel succes hadden met dat project. Over My Shoulder, Purple Disc Machine, die komt er zo dadelijk aan naar Miley Cyrus en End of the World.

0: Op 14, 15 en 16 augustus steken ze het vuur van de barbecue aan bij Caligato in het Bergbos in Heist. Je kan dan genieten van verschillende gerechten op de barbecue met bijpassende slaatjes à volonté aan €41 per persoon. Op 14 augustus is er eveneens de mogelijkheid om de Watertoren te bezoeken. Deze opent die avond uitzonderlijk zijn deuren. Graag vooraf reserveren via wijnbistro@caligato.be of op het nummer 0473-44-92-99.
1: Problemen aan je remmen, je versnellingsbak of zijn je schokdempers aan vervanging toe? Of is je uitlaatstuk? Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
2: Je rijdt weer zorgeloos op.
1: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
2: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
1: Bel ons even op 015 25 74 70.
2: Auto, elektro, Van Rompuy.
1: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
3: Christina.

zangeres/actrice/diva, mocht ze vandaag volop in de spotlights lopen. Het zou een influencer avant la lettre zijn. Pull up the bumper hierbij, Christina.

0: Zaterdag 29 augustus is er de 20e editie van Hestival. Wil jij graag helpen als vrijwilliger? Zo krijg je nieuwe vrienden, een leuke ervaring, gratis drankjes en een t-shirt. De organisatie zoekt nog mensen die de festivalbezoekers van drank voorzien of een van de andere postjes willen invullen. Inschrijven kan via hestival.be.
1: Luister ook via DAB+ en ervaar zoveel meer. DAB+.
2: Christina.

zaterdagmiddag met twee Nederlandse artiesten van 5 jaar geleden. Snelle en Maan en Blijven Slapen. Ja, dat kan altijd, dat moeten we even bekijken. Maar Andrew Gold, ja, die heeft andere problemen, want de dag nadien zal hij ze nooit laten gaan. Wat zegt hij al sinds 1978, never let her slip away.

0: Christina, regionaal.
1: Deze zomer is de Heistse Water- en Uitkijktoren in het Bergbos niet één, maar twee avonden open. Op vrijdag 14 augustus, maar ook op woensdag 12 augustus. Want dat wordt een bijzondere avond. Je kan dan komen kijken naar de zonsverduistering. Wil je er ook bij zijn? Meer info op de website van Heist op den Berg.
2: Christina.

Jaren 90 was deze man niet weg te slaan op de Europese radio's, de Duitse DJ Sash. En toen ging hij in zee met deze zangeres Tina Cousins, die ook de credits kreeg voor Mysterious Times. Zij zelf heeft ook nog enkele hits gehad, die trouwens ook nog in onze playlist zitten. Bananarama en Cruel Summer, oei, uit 83, maar wel een leuke hit, dat beloof ik je. Na Celeste en Stop This Flame.

0: JVL Pro Center. JVL. Voor al je elektrische installatiematerialen en toebehoren. JVL, dat merk je wel. Voor installateurs en doe-het-zelvers. JVL Pro Center kan je op een vlotte, efficiënte manier helpen.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: En heb je overdag geen tijd? Geen probleem, dan kan je bestelde materialen ophalen wanneer het jou past. 24 uur op 24 via de pakketkluis.
1: JVL.
0: Kasteelstraat, Heist op den Berg.
2: Christina,

iedere noot een hit kan maken. Single van vorig jaar samen met de Temper Trap. En zijn interpretatie van hun hit Sweet Deposition, A Moment, A Love. Dit was deel 1 voor Op de Middag. Zo dadelijk ben ik er opnieuw. Tot zo.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Over een uur start de Pride Parade in Antwerpen. Een kleurrijke optocht met praalwagens van de LGBTQI+ gemeenschap. Om aandacht te vragen voor hun rechten en voor gelijkheid. Het thema dit jaar is Fearless, onbevreesd. Wilfried Etezonne van de organisatie legt uit waarom.
3: Het lijkt wel alsof we terugstappen aan het terugzetten zijn qua acceptatie, qua tolerantie. De polarisatie in onze samenleving neemt alleen maar toe. Je hebt ook de manosfeer, die tendensen die opleveren. Dus dat zijn allemaal tendensen die een beetje voor angst zorgen, maar wij zeggen van nee, wij laten ons niet terug in de kast jagen.
2: De politie van Antwerpen is ook extra waakzaam na de aanslag op de Pride in Berlijn 2 weken geleden. Wouter Bruins.
4: Wij zullen er wel voor zorgen dat waar we kunnen, dat we het parcours beveiligen. Onder meer onze voertuigen zullen heel zichtbaar zijn. We zullen die ook slim opstellen. We kunnen het terrein uiteraard niet hermetisch afsluiten. Dat gaat niet. Maar we volgen de situatie heel van dichtbij op. Er is heel veel politie op het terrein. Uiteraard is er ook een heel commandocentrum.
2: Vorig jaar lokte de parade zo'n 110.000 mensen. In Marcinelle in Charleroi wordt vandaag de 70ste verjaardag van de mijnramp herdacht. Daarbij kwamen 262 mensen om het leven, onder hen heel wat Italianen. Premier Bart De Wever herdacht de ramp op X. Hij noemt het een erfenis die we elke dag opnieuw moeten bewaken, zodat het nooit meer gebeurt.
5: 262 men and boys from Italy, Belgium and 10 other countries lost their lives. Marcinelle shook our community in Europe. To its core, safety regulations and labor standards were tightened. It is a legacy that we must safeguard every single day. Recent construction site fires in Antwerp and Brussels remind us that workers' safety is never something to be taken for granted.
2: Voor de start van de herdenking nam de politie ook verschillende antifascistische spandoeken en flyers in beslag. Activisten wilden zo protesteren tegen de komst van enkele Italiaanse extreemrechtse politici. In Japan is het dodental na de zware aardbeving eind vorige maand opgelopen tot 38, dat melden de lokale autoriteiten. Ruim 200 mensen raakten gewond, 23 onder hen zijn zwaar gewond. De schade is ook enorm, in totaal zijn zeker 18.000 woningen beschadigd geraakt. Meer dan 35.000 gezinnen zitten nog altijd zonder stroom. Zo'n 6.500 gezinnen kunnen ook nog altijd niet naar huis. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino komt opnieuw in opspraak. Volgens de Britse kranten Daily Telegraph zou hij zijn minares hebben omgekocht. Het gebeurde in 2016, toen hij nog secretaris-generaal van de Europese voetbalbond UEFA was. Infantino zou toen een affaire hebben gehad met een vrouw die ook werkte bij de UEFA. Die betaalde haar een ontslagvergoeding van 6 cijfers om de affaire verborgen te houden. Eerder kwam Infantino ook al in opspraak door zijn plannen om het WK-voetbal te verkopen. Vanmiddag zonnig en helder, maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
0: Enjoy your summer.
1: Christina.

0: in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Geniet nu van lekkere Zeeuwse mosselen à volonté voor maar 34 euro.
2: Christina.

jaren 90 had je hits van stoere mannen met een akoestische gitaar. Waaronder ook Extreme, More Than Words en ook deze Mr. Big. En Be With You tussen al die ronkende gitaren daar in het begin van de jaren 90. Dit is een plaat van nu. Somber, man die binnenkort de laatste dag van Pukpop afsluit.

drukte hun stempel op de jaren 80 met een, ja, heel veel hits, waaronder al Freeze Frame, maar ook deze Skin Trade, Duran Duran, Robbie Williams uit zijn hoogdagen. Ja, dan zitten we rond de millennium wissel. Hier is Sexed Up.

single van Jennifer Lopez, begin van 2002, op het toppunt van haar rijkelijke gevulde carrière, waar ze trouwens wat kritiek op kreeg. Jenny from the Block, haar boodschap was: ik weet

0: Christina, regionaal.
1: Dit weekend is het Staatse kermis in de Heilige Hartstraat van Heist Station. Met op vrijdag 7 augustus bingoavond. Zaterdag 8 augustus mosselrestaurant, petanktoernooi. Coverband Elentriek en bal populair met DJ Jeff. Zondag 9 augustus ontbijtbuffet, dan Studio Movere. Loopkoers voor kinderen en kermisjogging. Lees meer op c-live.be.
2: Every second.
3: Christina.

0: Lazarus, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazarus is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazarus is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazarus heeft voor elk probleem een oplossing. Geen plons zonder ons. Bel de Lazarus 015 75 64 91.
1: We verrassen je met mega zomerkoopjes tijdens de zomer van de slaap.
2: Bosmans Linen Boutique.
1: Mega zomerkoopjes van min 15, min 20, min 50, ja zelfs tot min 70%. Op alle bed- en badtextiel, nachtmode en badjassen.
2: Het voelt zo zacht.
1: Wees er snel bij, want op is op. De zomer van de slaap. Met oneindig veel zomerkoopjes bij Bosmans Linen Boutique. Lierse Steenweg 147 in Heist op den Berg.
3: De wereld. Dus ze slaapt wel een goedemorgen.
4: Bikecenter heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

Zijn nieuwste single met Milo zit ook in onze playlist. Forever Young, DJ Licious was het nog een keer van eind vorig jaar met Alex Gormais en Magic With You. De klok van 2 uur is in zicht. Dat wil zeggen dat ik afscheid neem van jullie. Want de bangelijke 40, onze hitparade, die komt eraan. Nog veel plezier. Maak er nog een heel fijne zaterdag van. En graag tot morgen.

0: Christina Nieuws.
1: Rond deze tijd start de Pride Parade in Antwerpen. Een kleurrijke optocht met praalwagens van de LGBTQI+ gemeenschap. Om aandacht te vragen voor hun rechten en voor gelijkheid. Het thema dit jaar is Fearless, onbevreesd. Wilfried Etezonne van de organisatie legt uit waarom.
2: Het lijkt wel alsof we terugstappen aan het terugzetten zijn qua acceptatie, qua tolerantie. De polarisatie in onze samenleving neemt alleen maar toe. Je hebt ook de manosfeer, die tendensen die opleven. Dus dat zijn allemaal tendensen die een beetje voor angst zorgen. Maar wij zeggen van nee, wij laten ons niet terug in de kast jagen.
1: De politie van Antwerpen is ook extra waakzaam na de aanslag op de Pride in Berlijn 2 weken geleden. Vorig jaar lokte de parade zo'n 110.000 mensen. In de VS is Todd Blanche de nieuwe minister van Justitie. Blanche haalde een nipte meerderheid in de Senaat, 50 stemmen voor en 49 stemmen tegen. Todd Blanche volgt Pam Bondi op. Zij werd in april ontslagen omdat ze het dossier rond zedendelinquent Jeffrey Epstein niet goed aanpakte. Blanche is de voormalige persoonlijke advocaat van president Trump en is ook door Trump zelf voorgedragen. En de Franse Pauline Ferrand-Prévot geeft op in de Tour de France Femme. Ferrand-Prévot is de winnares van vorig jaar, maar haalde deze week niet haar niveau. Vannacht werd ze ook nog eens ziek. In het klassement stond ze op een 14e plek, op bijna een kwartier van de Poolse leidster Kasia Niewiadoma. Zo net is ook de 8e etappe begonnen. Mogelijk is het iets voor Lotte Kopecky. Vanmiddag zondag en helder, maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
0: All summer long. Christina.
3: Just a minute, ladies and gentlemen. I think something is happening.
4: Ja man, it's the bangelijke 40 only on Christina.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg. Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Serniels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Serniels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
1: Christina.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Christina. Watching.

0: Christina, regionaal.
1: Het zomertoernooi van de Heijse Tennisclub vindt plaats van 7 tot en met 16 augustus aan de Bonmarkt in Hallaar. Kom gezellig mee supporteren en u kan elke dag genieten van stoofvlees, friet, barbecue en de wijnbar. Van 7 tot en met 9 augustus zijn er mosselen. Vrijdag 14 augustus cocktailavond en toernooi 5. Zaterdag 15 augustus kampies, waarvoor u kan inschrijven bij de Heijse TC.
2: Christina,

0: Heerlijk genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan Inhout Venne op de baan Heist Westerlo.
1: Tuinrama.
2: Christina.

0: beste en goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Loog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Loog. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Loog.
1: Christina Nieuws. In Antwerpen is de Pride Parade vertrokken. Zo'n 38 kleurrijke praalwagens trekken door de stad om aandacht te vragen voor de rechten van de LGBTQI+ gemeenschap. Zeker na de aanslag op de Pride in Berlijn. De politie neemt daarom extra maatregelen, vertelt journaliste Laurent Stappers van Op de Pride.
2: Er is vooral heel erg veel politie. In politiewagens, in anonieme wagens, op de fiets, op de motor, noem maar op. En ook digitaal zijn ze onderzoek aan het voeren. Ze gaan kijken online op social media en zo of er dreiging is tegen and for Pride. Of er mensen zijn die mogelijk voor problemen kunnen zorgen.
1: Hoeveel extra agenten worden ingezet, wil de politie niet zeggen. Vorig jaar lokte de parade zo'n 110.000 mensen. In Bulgarije is een drone het luchtruim binnengevlogen en nadien neergestort in de buurt van een gaspijpleiding die Turkije en Oekraïne verbindt. Dat meldt de Bulgaarse premier. Niemand raakte gewond en er is ook geen schade. Het is nog niet duidelijk van waar de drone komt, dat wordt nog onderzocht. Bulgarije is lid van de EU en de NAVO. In het verleden waren er ook al drone-incidenten in onder meer Roemenië. Die drones kwamen toen uit Rusland. En de Franse Pauline Ferrand-Prévot geeft op in de Tour de France Femme. Ze is ziek. Ferrand-Prévot is de winnares van vorig jaar, maar haalde dit jaar niet haar niveau. In het klassement stond ze op een 14e plek, op bijna een kwartier van de Poolse leidster Kasia Niewiadoma. Zonnig en helder vanmiddag, maximaal tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maximaal tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
3: All summer long. Christina.
4: Weer een vol uur. Bangelijke hits. Praatvrij. Op de bangelijke 40.

0: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnibos doet het voor jou. Omnibos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnibos.be. Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina.

Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84. Christina.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Zaterdag 29 augustus is er de 20e editie van Hestival. Wil jij het festival op een exclusieve manier beleven als VIP? Kies dan voor Hestival Deluxe en krijg toegang tot de lounge met prachtig uitzicht op het podium. Exclusieve zitplaatsen, uitgebreid buffet en premium sanitair. Bestel je deluxe tickets via hestival.be.
1: Christina.

0: Christina, regionaal.
1: Deze zomer is de Heistse Water- en Uitkijktoren in het Bergbos niet één, maar twee avonden open. Op vrijdag 14 augustus, maar ook op woensdag 12 augustus. Want dat wordt een bijzondere avond. Je kan dan komen kijken naar de zonsverduistering. Wil je er ook bij zijn? Meer info op de website van Heist op den Berg.
0: Christina.

0: GVL Pro Center. GVL. Voor al je elektrische installatiematerialen en toebehoren. GVL, dat merk je wel. Voor installateurs en doe-het-zelvers. GVL Pro Center kan je op een vlotte, efficiënte manier helpen.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: Heb je overdag geen tijd? Geen probleem? Dan kan je bestelde materialen ophalen wanneer het jou past. 24 uur op 24 via de pakketkluis. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
2: Genieten van een zonnige Spaanse dag, vol sfeer en lekkernijen. Proeven van heerlijke tapas en nadien lekkere paella en pasta fideuà a volonté. Bijkomend is er een uniek optreden van Elena en haar gasten met flamenco en muziek. Caligato nodigt je uit. Bij mooi weer op het prachtig terras in het Bergbos in Heist. Omwille van het grote succes vorig jaar heb je nu de keuze uit twee data. Zondag 9 en zondag 23 augustus. 'Smiddags om 12 uur of 's avonds om 17 uur. De deelname bedraagt €58. Je moet wel vooraf inschrijven. Meer info op caligato.be. Caligato.
3: Christina.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistoldenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Verkeershinder op de Brusselse ring door werken in Zaventem. Je hoort Martijn Struijf van onze werkvernootschap dat de werken uitvoert.
4: We zijn al een tijdje bezig met de verkeerswisselaar, dus die de ring verbindt met onder andere Brussels Airport, te herinrichten. En daar gaan we eigenlijk een veel gemakkelijkere, maar ook veiligere situatie maken voor alle weggebruikers. Dat houdt in dat we heel wat bruggen moeten afbreken. Dus gaan we het verkeer dit weekend op 2x2 rijstroken zetten in plaats van 2x3 rijstroken op de ring zelf.
3: De hinder duurt tot maandagochtend. Aan het Gardameer in Italië zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd door een grote natuurbrand. Verschillende vakantieparken zijn ontruimd. De brand brak gisteravond uit en is nog niet onder controle. Italië kampt al weken met een hittegolf. In alle grootsteden is code rood van kracht en de langste rivier van het land, de Po, staat zorgwekkend laag. In Thailand loopt de dodentol na de schietpartij in een school op tot 9. Een meisje van 12 overleed vandaag aan haar verwondingen, dat melden de lokale autoriteiten. Een jongen van 14 schoot gisteren eerst zijn 2 grootouders dood. Nadien schoot hij op school 5 anderen dood. Meer dan 30 anderen raakten gewond. Na de feiten doodde hij zichzelf. De Thaise premier kondigde nadien strengere wapenwetten aan. Vanmiddag zonnig en helder, maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
5: Enjoy your summer.
2: Christine.

De onbetwiste koning van de reggae mocht vandaag de show openen. Bob Marley met Get Up, Stand Up. In West-Vlaanderen zouden ze zeggen, en we zijn vertrokken, hé. Maar wij zeggen gewoon, en wijlen weg. Voor 2 uur lang klassiekers à volonté in een nieuwe aflevering van Knappe Kuren. Van harte welkom.

0: De zomer van de slaap met mega zomerkoopjes bij Bosmans Slaapcomfort.
1: Bosmans Slaapcomfort.
0: Mega zomerkoopjes tot min 60% op heel wat topmerken, slaapsystemen en bedtextiel. Onze merken vernieuwen de collecties en wij vernieuwen onze toonzaal. De zomer van de slaap, dat is heerlijk genieten van oneindig veel acties en nieuwigheden bij Bosmans Slaapcomfort.
1: Bosmans Slaapcomfort.
0: Christina.

Afgelopen week is hij door een rechtbank in Bradford veroordeeld omdat hij vergeten was een verzekering af te sluiten voor zijn Aston Martin. Misschien dat hij wel onderweg was naar Galway om daar zijn meisje op te zoeken. Galway Girl was dat van Ed Sheeran, ook alweer van 2017 hoor, bijna 10 jaar geleden. Dit is muziek dan weer van Chic. I want your

Lenny Kravitz met Low. En dan nu Smooth Criminal van Michael Jackson. Het was destijds de zesde single van het album Bad. Het was de hoofdact van de film Moonwalker. En het werd uitgebracht met een 10 minuten durende clip erbij, waarin Michael Jackson danst in een jaren 30 nachtclub. En nu mag u nog eens genieten.

Het was een groep opgebouwd rond Paul Weller, die ook nog bij de Style Council actief geweest is. En ook solo natuurlijk wat hits heeft gescoord. Maar zijn grootste successen boekt hij toch met The Jam. 1982 bijvoorbeeld met The Town Called Malice op deze zaterdagnamiddag bij Christina.

0: Christina, regionaal.
1: Dit weekend is het Staatse kermis in de Heilige Hartstraat van Heist Station. Met op vrijdag 7 augustus bingoavond. Zaterdag 8 augustus mosselrestaurant, petanktoernooi. Coverband Elentriek en bal populair met DJ Jeff. Zondag 9 augustus ontbijtbuffet, dan Studio Movere. Loopkoers voor kinderen en kermisjogging. Lees meer op c-live.be.
2: Christina. Every hour. Every day.

Dat is lang geleden. New Yorkse reggae band Money Yakka uit 1983 met Godde Yakka. En de gemeente Berlaar is op zoek naar gemachtigde opzichters. Want elke schooldag begeleiden deze mensen kinderen en jongeren veilig bij het oversteken. Met hun reflecterend stopbordje, armband en hesje maken ze echt het verschil. Om alle gevaarlijke oversteekplaatsen in de gemeente voldoende te bemannen, zoeken ze dus nog extra vrijwilligers. Ook wanneer je maar één moment per week beschikbaar bent, is jouw hulp bijzonder welkom. Iedere meerderjarige kan gemachtigd opzichter worden. Je volgt eerst een gratis opleiding bij de politie. Tijdens deze opleiding fris je de belangrijkste verkeersregels op. Maak jij mee het verschil voor deze schoolgaande kinderen, schrijf je dan in voor de gratis opleiding en word gemachtigd opzichter. Dit alles vindt plaats op woensdag 16 september om 13.30 uur in de refter van de Gito in Nijlen. Die kan je terugvinden in de Gemeentestraat.

Ze hebben hun plaatje bemachtigd onder de brug, deze Red Hot Chili Peppers. Veruit hun meeste commerciële succes, dit nummer hier. Komt u er pas bij, van harte welkom in Knapperkuren. Het is de zaterdagse editie, nog tot 6 uur zijn we er samen. Met nu Ronan Keating, Life is a Rollercoaster.

0: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Geniet nu van lekkere Zeeuwse mosselen à volonté voor maar €34.
2: Bikecenter heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen,

0: Bike Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina

Dit nummer is terug te vinden in de schuif met erop straffe kost. Want ik blijf dit een bijzonder fijn nummer vinden van Legita Mitsuko. Uit Frankrijk afkomstig, dat was het lied over Andy. Nu zeer ver terug de tijd in met Steve Harley en Cockney Rebel. You've done-

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Zo'n 170.000 mensen trokken vandaag naar Antwerpen voor de Pride, dat zegt de politie. Het is daarmee een recordeditie. Vorig jaar waren er 160.000 bezoekers. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
3: Dit jaar is zeker een succeseditie. Het mooie weer speelt daar wellicht wat in mee. We schatten in dat er 170.000 mensen naar Antwerpen zijn gekomen voor die Pride. Het gaat dan om deelnemers en mensen die aan de zijkant stonden te kijken. En om zoveel volk op de been te hebben, moet ik zeggen dat het toch een heel rustige editie geweest is. Dus er zijn geen noemenswaardige incidenten te melden.
2: De politie was dit jaar extra waakzaam door de aanslag op de Pride in Berlijn 2 weken geleden. Om die reden was het thema van de Pride fearless, onbevreesd. Deze mensen waren erbij.
4: We moeten kunnen zijn wie we kunnen zijn. We merken dat de mensen minder tolerant worden en je wordt nageroepen op straat. En het is heel belangrijk dat we hier allemaal samen zijn.
5: We merken de laatste jaren dat het niet zo veilig meer is voor ons. En op straat durven we niet overal komen.
6: Er gebeurt nog veel te veel dat ze die mensen aanvallen op straat en zo. Vind ik verschrikkelijk.
2: In Dendermonde, in de provincie Oost-Vlaanderen, is een man van 74 om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Dat bevestigt het parket. De man week met zijn wagen plots van zijn rijvak af, raakte een paal en belandde in de gracht. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk waarom hij van de baan raakte. Verkeershinder op de Brusselse ring door werken in Zaventem. Je hoort Martijn Struif van het werkvernootschap dat de werken uitvoert.
7: We zijn al een tijdje bezig met de verkeerswisselaar, dus die de ring verbindt met onder andere Brussels Airport te herinrichten. En daar gaan we eigenlijk een veel gemakkelijkere, maar ook veiligere situatie maken voor alle weggebruikers. Dat houdt in dat we heel wat bruggen moeten afbreken. Dus gaan we het verkeer dit weekend op 2x2 rijstroken zetten in plaats van 2x3 rijstroken op de ring zelf.
2: De hinder duurt tot maandagochtend. In Bulgarije is een drone het luchtruim binnengevlogen en nadien neergestort in de buurt van een gaspijpleiding die Turkije en Oekraïne verbindt. Dat meldt de Bulgaarse premier. Niemand raakte gewond en er is ook geen schade. Het is nog niet duidelijk van waar de drone komt, dat wordt nog onderzocht. Bulgarije is lid van de EU en de NAVO. In het verleden waren er ook al drone-incidenten in onder meer Roemenië. Die drones kwamen toen uit Rusland. In de VS is Todd Blanche de nieuwe minister van Justitie. Blanche haalde een nipte meerderheid in de Senaat, 50 stemmen voor en 49 tegen. Todd Blanche volgt Pam Bondi op. Zij werd in april ontslagen omdat ze dossier rond zedendelinquent Jeffrey Epstein niet goed aanpakte. Blanche is de voormalige persoonlijke advocaat van president Trump en is ook door Trump zelf voorgedragen. Blijft vrij zonnig vanavond, ook morgen veel zon en af en toe wolken. Het wordt heel warm, maximaal tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden.
1: Christina, all summer long.

Overleden in januari 2016, deze Glenn Frey, een van de frontmannen van de Eagles was dat. Met zijn grootste solo hit toch wel, dat was The Heat Is On. Trouwens, leuk wist je dat je. De man was linkshandig, maar speelde toch rechtshandig gitaar. Dit zijn

Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Sandwheels. Bij ons geniet je van alle voordelen.

Rouge Ardent van Axel Red in deze knappe kure. En ik zie hier op mijn playlist dat er ook nog jeugdsentiment voor mij gaat passeren in de vorm van The Sweets. Maar dat is na onder andere dit nummer van Donna Lewis. I love you, always, forever.

0: Heel veel mensen houden van een lekker zonnetje. Maar vaak is een plekje in de schaduw ook welkom. Tuinrama heeft een grote keuze parasols en schaduwzeilen. Je vindt er vast en zeker de beste oplossing.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Tuinrama, dat is voluit genieten van de zomer.
1: Tuinrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne.
2: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit.
3: Covera!
2: Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
3: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
4: Christina.

En zo ben ik ook nog eens een keertje totaal los kunnen gaan, want dit is wat men noemt puur jeugdsentiment voor mij. De Sweet, ik ben ermee opgegroeid. Dat was nog eens Fox on the Run. Het waren eigenlijk echte glamrockers. Ze droegen uitbundige make-up, glimmende kleding en plateauzolen, wat in de jaren 70 op televisie flink wat stof deed opwaaien. En ook ik was verkocht destijds. Dit is Tiziano Ferro dan weer.

Het is bij die ene hit gebleven voor Real Life. Send Me an Angel was dat. En Neo, die is aangeklaagd door een vrouw die zegt te zijn aangevallen door de hond van de artiest. De aanval gebeurde toen de vrouw een pakket probeerde te bezorgen bij Neo. Collega-artiest Chris Brown moest eerder dit jaar al een flinke schadevergoeding betalen in een vergelijkbare zaak. Dit zijn Imagine Dragons.

0: Christina, regionaal.
1: Het zomertoernooi van de Heijse Tennisclub vindt plaats van 7 tot en met 16 augustus aan de Bonmarkt in Hallaar. Kom gezellig mee supporteren en u kan elke dag genieten van stoofvlees, friet, barbecue en de wijnbar. Van 7 tot en met 9 augustus zijn er mosselen. Vrijdag 14 augustus cocktailavond en toernooi 5. Zaterdag 15 augustus kampies, waarvoor u kan inschrijven bij de Heijse TC.
0: Christina.

punkrocker van het eerste uur, Billy Idol met Hot in the City. En het gaat inderdaad weer die kant uit. Boven de 30 graden gaan we eindigen eind volgende week. En woensdag is er dan ook nog eens de zonsverduistering. En de eclipsbrillen die zijn op veel plaatsen uitverkocht. En heel wat mensen zoeken dus een alternatief om de zonsverduistering veilig te bekijken. Maar zelf een eclipsbril maken is niet echt een goed idee. Op sociale media circuleren allerlei tips om zelf een eclipsbril te maken met zonnebrillen, gerookt glas, cd's, rondgefoto's of reddingsdekens. Toch waarschuwen experts dat geen van die oplossingen veilig is. Je mag eigenlijk alleen maar rechtstreeks naar de zon kijken met een eclipsbril die voldoet aan de internationale veiligheidsnorm.

The Dire Straits met Water of Love, een band die wereldwijd meer dan 120 miljoen platen heeft verkocht. Gedreven door een unieke mix van rustige blues en rockstijlen. Dit was nog eens een parel uit 1978 die we meepikten. Nu naar Nederland. Daar wonen Ten Sharp. Dit is You. Yes.

0: Op 14, 15 en 16 augustus steken ze het vuur van de barbecue aan bij Caligato in het Bergbos in Heist. Je kan dan genieten van verschillende gerechten op de barbecue met bijpassende slaatjes à volonté aan €41 per persoon. Op 14 augustus is er eveneens de mogelijkheid om de Watertoren te bezoeken. Deze opent die avond uitzonderlijk zijn deuren. Graag vooraf reserveren via wijnbistro@caligato.be of op het nummer 0473-44-92-99.
1: Caligato! Heb jij een winkel en wist je dit al? Met Omnipos is je voorraad steeds up-to-date. Want je voorraad wordt onmiddellijk na elke verkoop aangepast. Zowel in je winkel als online. Meer info op omnipos.be.
2: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
3: Christina.

Een nummer dat niet meer op zijn plaats kan zijn dan in deze zomer natuurlijk. Want wat een zomer hebben wij al gehad. Someone, Somewhere in Summertime, dat waren Simple Minds. We gaan er vandoor, maken nog een aangename zaterdag van. Wij zijn er de maandag terug. Dan is het voor de lunchbreak vanaf zo'n uur of 11.

0: Christina Nieuws.
1: Zo'n 170.000 mensen trokken vandaag naar Antwerpen voor de Pride, dat zegt de politie. Het is daarmee een recordeditie. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
2: Dit jaar is zeker een succeseditie. Het mooie weer speelt daar wellicht wat in mee. We schatten in dat er 170.000 mensen naar Antwerpen zijn gekomen voor die Pride. Het gaat dan om deelnemers en mensen die aan de zijkant stonden te kijken. En om zoveel volk op de been te hebben, moet ik zeggen dat het toch een heel rustige editie geweest is. Dus er zijn geen noemenswaardige incidenten te melden.
1: De politie was dit jaar extra waakzaam door de aanslag op de Pride in Berlijn. Om die reden was het thema van de Pride fearless, onbevreesd. Deze mensen waren erbij.
3: We moeten kunnen zijn wie we kunnen zijn. We merken dat de mensen minder tolerant worden en je wordt nageroepen op straat. En het is heel belangrijk dat we hier allemaal samen zijn.
4: We merken de laatste jaren dat het niet zo veilig meer is voor ons. En op straat durven we niet overal komen.
5: Er gebeurt nog veel te veel dat ze die mensen aanvallen op straat en zo. Vind ik verschrikkelijk.
1: In Dendermonde in de provincie Oost-Vlaanderen is een man van 74 om het leven gekomen bij een verkeersongeval, dat bevestigt het parket. De man week met zijn wagen plots van zijn rijvak af, raakte een paal en belandde in de gracht. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk waarom hij van de baan raakte. In Sint-Niklaas is een meisje van 8 uit het water gered in het provinciaal domein De Ster. Het meisje ademde even niet meer. Toen de redders haar wilden reanimeren, begon ze weer zelfstandig te ademen. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht voor controle en stelt het verder goed. Volgens de politie was het meisje nooit in levensgevaar. Mogelijk werd ze plots onwel. Aan het Gardameer in Italië zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd door een grote natuurbrand. Verschillende vakantieparken zijn ontruimd. De brand brak gisteravond uit en is nog niet onder controle. Italië kampt al weken met een hete golf. In alle grootsteden is code rood van kracht en de langste rivier van het land, de Po, staat zorgwekkend laag. In Thailand loopt de dodentol na de schietpartij in een school op tot 9. Een meisje van 12 overleed vandaag aan haar verwondingen, dat melden de lokale autoriteiten. Een jongen van 14 schoot gisteren eerst zijn 2 grootouders dood. Nadien schoot hij op school 5 anderen dood. Meer dan 30 anderen raakten gewond. Na de feiten doodde hij ook zichzelf. De Thaise premier kondigde meteen nadien strengere wapenwetten aan. Vanavond blijft het vrij zonnig, ook morgen veel zon en af en toe wolken. Het wordt heel warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomer weer aan bij maxima net onder de 30 graden.
0: Enjoy your summer. Christina.

Zo werd er niets over 6 op deze zonnige zaterdagavond met muziek van Taylor Swift. I knew it, I knew you. Bij deze even een bloemetje werpen richting Pascal van de Velde. Wie dat? Pascal van de Velde. De man is genomineerd voor de wijste Gentenaar. Dat is de CEO trouwens van Greenhouse Talent. Hij was voorlopig de enige man die erin slaagde om Taylor Swift te laten optreden in België. Dat gebeurde in 2011. David, dat is dan weer mijn naam. Ik ben er graag bij tot 7 uur vanavond. Nu met muziek van Dave Stewart en Annie Lennox. We kennen ze natuurlijk allemaal veel beter als The Eurythmics.

zie je net dat de nieuwe single van deze man deze week werd uitgeroepen tot de alarmschijf bij onze Noorderburen. Dat is trouwens een duet geworden met Carol G en dat heet Still. Binnenkort al ligt de wonder hier ook op Christina. Dit was een van die andere hitsingles van Mr. Bruno Mars. Die heette Risk It All.

kan je een levende lippen bewonderen tijdens de zomer. VR1 was het een mine. En daarvoor zaten ook de heren van Small Fears. En de front Roland Arsbal die heeft net zijn memoires gepubliceerd genaamd Welcome to Your Life, Love, Dance, Tears, or Fears. En dit zijn allemaal van Salsa, The Way to Yacht.

is nat bij 50 Christen wist te redden uit de bosbrand in Griekse Kreta. Dit was natuurlijk de grote doorbraaksingle van de heren van Sossisser, dat we alweer in 1988 laten we allemaal die The Way to Your Heart.

is er de 20e editie van Hestio. Wil jij graag helpen als vrijwilliger? Zo krijg je nieuwe vrienden, leuke ervaring, gratis drankjes en een t-shirt. De organisatie zoekt nog mensen die de festivalbezoeker van drank worden of van andere postjes willen invullen. Ik krijg een kans via hestival.be.

kunnen zeggen dat de band is Adam Levine. Dat zal toch wel juist zijn zeggen. 2003 was dat nummer 5 en Love. En daarvoor zat nog de man die ongelooflijk gerespecteerd wordt door collega-muzikanten. Taylor schijnt namelijk een hele grote fan te zijn van de man. Kijken we door Summer nog eens zijn eerste single My Bleed is Ready.

0: Quina, regionaal.
1: Deze zomer is de heisse dat er een uitkijktoren in het bos niet in maar twee van de open. Op vrijdag 14 augustus, maar ook woensdag 12 augustus. Want het wordt een bijzondere avond. Je kan komen kijken naar de zonsvernustering. Wil je er ook zijn? Info op de website IJsselbergweg.
0: Christina.

noemt voor de ideale mix of pop en country van vorig jaar weer die Not At This Party. Heeft trouwens net een nieuwe single gereleased. Ik hier die Mimo, het was Dasha. 90's, dat waren hoogdagen van boys bands, zoals onder meer deze East 17.

0: verras je het mega zomerkoops tijdens Zomer van Slaap.
1: Osmans Linen Boutique.
0: Mega zomerkoopjes. Min 5, min 20, min 5. Ja, zelfs min 70%. Op abed en batistiel naar mode en badjassen.
1: Het wordt zo zacht.
0: Wees snel bij. Want op is op de Zomer van de Slaap. Met oneindige zomerkoopjes bij Osmans Linen Boutique. Liefste Steenweg 47 in Heisdenberg.
2: Hier ertussen slaap wel een goede morgen.
3: De Dekstoel Handy in het centrum heeft alle voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap, ook heel veel huishoudproducten. Ontdekken wat allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerstoel Handy Home. Leopoldlei, IJsselberg.

En momenteel ben ik met een soort van classics tournee samen met ELC en Onvoken op Girl Power Podium duidelijk. 1988 was Salt en Papa en Shit. Ja, ik pers er nog een paar wat in tot 7 uur vanavond. Zometeen nog Just Stone. En ik neem heel vast afscheid met Maal Smit en Niall Horan.

0: Martina nieuws.
1: Een recorditie van de Pride-parade in Antwerpen. Er kwamen zo'n 170.000 mensen op af. Je hoort Wouter Bruins van politie.
2: Dit is zeker een succes, die zet mooie weer speelt daar wellicht. Maar wat in begin, we schatten dat er 160.000 mensen in Antwerpen zijn gekomen voor die Pride. Dat gaat aan deelnemers en mensen die aan de zijkant stonden te kijken. En om zoveel volk op de been.

0: hebben, moet ik zeggen dat het toch een heel rustige editie geweest is. Dus er zijn geen noemwaardige incidenten te melden.
1: De politie wat jaar extra waakzaam door aanslag op de put in Berlijn. Om deden was het teen Pride versus vrees. In het Sint-Niklaas-meisje van 8 uit het water uit in het provinciaal domein Ster. Maar het meisje ademde even niet meer. Toen de redders haar wilden reanimeren, begon ze weer zelfstandig te ademen. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht voor controle en stond verder goed. Volgens de politie was het meisje nooit in levensgevaar. Mogelijk werd ze plots onwel. In Duitsland krijgt de luchthaven van Leipzig een speciaal radar na drone-incident van afgelopen dinsdag. Het luchtverkeer lag daar uren stil nadat er een drone-gade met explosieven werd gevonden. De politie heeft daarom een extra controlepost geïnstalleerd, met speciale radar die drones sneller kan spotten. Wie er achter de drones is nog niet duidelijk. Dubbelslag voor de Nederlandse Demi Volling in de Ronde van Frankrijk. Ze won het en pak gele trui. Volling kwam solo over de streep. De Poolse Cassia Niria Doma verloor 17 seconden. Ze kwam derde over de streep net na Italiaans Elisa Longborghini. In de stand heeft Vollering 8 seconden voorsprong op Niewi Doma. Haar ploeg Lieselot Delroy is uiteraard blij.
2: Fantastisch, we moeten proberen rustig te blijven. Morgen nog zware eten, maar het is zeker dat we liever in het heel staan vandaag dan niet in het heel.
1: De Tour ligt morgen. Vanavond blijft het vrij zonnig en vannacht temperatuur tot een graad of 10. Morgen af en zon en wolken en tropisch maximaal 31 graden. De volgende dagen houdt het zomer weer aan bij maximaal 130 graden.
3: Het is zomer op je radio, Christina.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Op de Antilliaanse feesten in Hoogstraten is een bezoeker overleden. Het gaat om een man van 37. Hij werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent op de camping. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het is nog niet duidelijk waaraan hij gestorven is. Het parket laat dat nu onderzoeken. In Duitsland krijgt de luchthaven van Leipzig een speciale radar na het drone-incident van afgelopen dinsdag. Het luchtverkeer lag uren stil nadat er een drone geladen met explosieven werd gevonden. De politie heeft daarom een extra controlepost geïnstalleerd met een speciale radar die drones sneller kan spotten. Wie er achter de drone zat is nog niet duidelijk. Dubbelslag voor de Nederlandse Demi Vollering in de Ronde van Frankrijk. Ze won de rit en pakte gele trui. Vollering kwam solo over de streep. De Poolse Cassianie Wiadoma verloor 17 seconden. Ze werd derde net na de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. In de stand heeft Vollering 8 seconden voorsprong op Nie Wiadoma. En ze is uiteraard blij.
4: Ja, geweldig natuurlijk. Het is onlogisch om hier het geel te pakken. Januari deed ik de verkenning hier. En ja, waarom zou ik hier het geel pakken? En ja, uiteindelijk doe ik dat dan toch.
3: De Tour eindigt morgen. Vanavond blijft het vrij zonnig en vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 14. Morgen afwisselend zon en wolken en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maxima net onder 30 graden.
5: Christina.

0: Christina Nieuws.
1: Op de Antilliaanse feesten in Hoogstraten is een bezoeker overleden. Het gaat om een man van 37. Hij werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent op de camping. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het is nog niet duidelijk waaraan hij gestorven is. Het parket laat dat onderzoeken. Bulgarije roept de Oekraïense ambassadeur op het matje. De aanleiding is een incident met een drone eerder vandaag. Die was het Bulgaarse luchtruim binnengevlogen en neergestort in de buurt van een oliepijplijn. Volgens Bulgarije kwam die drone uit Oekraïne. In het voetbal hebben Standaard en Cercle Brugge in hun openingswedstrijd gelijk gespeeld. Het werd 2-2. Op dit moment zijn twee andere wedstrijden aan de gang. Sint-Truiden-Lommel en Westerlo-Union. En een klein Spaans bergdorp zet zich schrap voor een ongeziene invasie voor de eclips komende woensdag. Somos Sierra ligt op 1500 meter hoogte op een uur rijden van Madrid en is een van de beste plekken om de zonsverduistering te zien. De verduistering zal er 1 minuut en 29 seconden te zien zijn, veel langer dan elders in Spanje. Het dorp telt amper 93 inwoners, maar verwacht woensdag 2000 bezoekers. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen bij minima rond 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maxima net onder 30 graden.
2: Christina, every day.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: In Antwerpen is het feest van de Pride nog altijd aan de gang. Vanmiddag trok de traditionele parade ongeveer 170.000 bezoekers, een record. De Pride is het feest van de LGBTQI+ gemeenschap. Oud-voorzitter Bart Abeel.
3: Ik wil alleen maar vaststellen vandaag dat we het geluk hebben om een hele stad in feest gedruist te zien. Het is overal op alle pleinen in de stad is er heel veel vrolijkheid. Mensen die oprecht gelukkig zijn, omdat het vandaag een dag is dat ze veilig stralend zichzelf kunnen zijn.
2: Morgen wordt de Pride Week afgesloten. De Giro van Machelen in Oost-Vlaanderen heeft zijn kamp vroegtijdig stopgezet. De reden is een virus dat de ronde doet. Daardoor zijn al 70 van de 170 leden ziek geworden. Het is niet zo ernstig, zegt de leiding. Het is meestal na een dag over. Maar met zoveel zieken willen ze het kamp niet meer voortzetten. Ze keren morgen terug. Het zou normaal tot dinsdag duren. Bulgarije roept de Oekraïense ambassadeur op het matje. De aanleiding is een incident met een drone eerder vandaag. Die was het Bulgaarse luchtruim binnengevlogen en neergestort in de buurt van een oliepijplijn. Volgens Bulgarije kwam die drone uit Oekraïne. In het voetbal hebben Standaar en Cercle Brugge in hun openingswedstrijd van de competitie gelijk gespeeld. Het werd 2-2. En van het aangekondigde huwelijk van voetballer Cristiano Ronaldo op Madeira bleek helemaal geen sprake. De halve wereld keek er naar uit en aan de kathedraal van Funchal kwam vanmiddag ook een koppel aan om te trouwen. Maar het was niet de bekende voetballer. Dat zagen ook deze Vlamingen die net op reis waren op Madeira.
4: We denken eigenlijk dat het zelfs twee acteurs waren die probeerden te trouwen om ons op het verkeerde pad te zetten.
5: Er was ook geen volk of toeschouwers in de kerk zelf. Het was echt gewoon een man en een vrouw. En toen dat we bij het altaar kwamen, dan zwaaide die man zo.
4: Ja, om duidelijk te maken dat we allemaal geprankt zijn, denk ik.
2: Vannacht afwisselend wolken en opklaringen bij minima rond 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden.
0: Christina, more music. Ladies and gentlemen.

0: en goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: In Antwerpen is het feest van de Pride nog altijd aan de gang. Vanmiddag trok de traditionele parade ongeveer 170.000 bezoekers, een record. De Pride is het feest van de LGBTQI+ gemeenschap. Oud-voorzitter Bart Abeel.
3: Ik wil alleen maar vaststellen vandaag dat we het geluk hebben om een hele stad in het feest gedruist te zien. Het is overal, op alle pleinen in de stad, is er heel veel vrolijkheid. Mensen die oprecht gelukkig zijn, omdat het vandaag een dag is dat ze veilig stralend zichzelf kunnen zijn.
2: Morgen wordt de Pride Week afgesloten. De Giro van Machelen in Oost-Vlaanderen heeft zijn kamp vroegtijdig stopgezet. De reden is een virus dat de ronde doet. Daardoor zijn al 70 van de 170 leden ziek geworden. Het is niet zo ernstig, zegt de leiding, het is meestal na een dag over. Maar met zoveel zieken willen ze het kamp niet meer voortzetten. Ze keren morgen terug. Het zou normaal tot dinsdag duren. Een bekerwinnaar Union is aan de competitie begonnen met een ruime overwinning. Het ging met 1-5 winnen op het veld van Westerlo. Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. Eerder op de avond speelden Standaar en Cercle Brugge 2-2 gelijk. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen bij minima rond 14 graden. Morgen vrij zonnig en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maxima net onder 30 graden.

0: Christina Nieuws.
1: Spanje heeft een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgerold. Ze brachten duizenden migranten met speedboten van Afrika naar Europa. Ze smokkelden ook wapens en drugs. Er zijn 78 mensen opgepakt. Volgens Europol verblijven de topfiguren van het netwerk in België en Frankrijk. In Canada moeten duizenden mensen op de vlucht voor een bosbrand. Die brak gisteren uit en verspreidt zich razendsnel. De brand woedt in een landelijk gebied en bedreigt dorpen met samen 20.000 inwoners. Een deel van het gebied zit ook zonder stroom. De brandweer krijgt de brand voorlopig niet onder controle. Bekerwinnaar Union is aan de competitie begonnen met een ruime overwinning. Het ging met 1-5 winnen op het veld van Westerlo. Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. Eerder op de avond speelden Standaar en Cercle Brugge 2-2 gelijk. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. OHL schakelde Turkse Fenerbahçe uit met strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1. Dinsdag weten we wie de tegenstander wordt in de laatste voorronde. Dan is er loting. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen bij minima rond 14 graden. Morgen vrij zonnig en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden.

0: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina, more music.

Airco, laadpalen, zonnepanelen, GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be Christina.

0: Heistel, Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistel-den-Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina.

0: allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Saint Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Saint Niels. Lierse Steenweg, hijst op den Berg.
1: Christina, more music.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Christina. Every day.

0: laagste in alle huishoudelektro, OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Loog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Loog. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Loog.
1: Christina. Every day.